0: Daar was dat, daar was een wop, de. En moet jij morgen gereg. Ja, kom maar mee.
1: Morgen wel, pisar durunu mee gureze. Israël wel, ja, burde kijk. Zo ik je bosje moet mee kapim.
0: Itzhak, kama zman ata baaretz?
1: Ani baaretz kvar shana vachetzi. Ani, hanin, shel alisha im lo yuda. Kama zman at baaretz?
0: Ani kvar noladeti baaretz.
1: Serima.
0: Nesi li tus mona zan boshe.
1: Boi loin. Nevero ale rahoma. Yor dostanoma. Bezemini Israel arzoni shavan. Bahamin suhan mekhonim.